0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Binnenlandminister Kenten wil meer gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land. Aanleiding is de arrestatie van een man van 20 met een geladen Kalashnikov in zijn bagage, gisteren in het station van Brussel-Zuid. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk. Zoiets zien we de laatste tijd wel vaker. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
3: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
2: Wat de man die gisteren opgepakt werd van plan was, weten we nog niet. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Bovenop de 50.000 waarover ze eerder al spraken. In totaal moest zo'n 15% van alle werknemers vertrekken. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En sport in ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van Kortrijk. Anderlecht pakt zo 6 op 12 en staat 10e. AA Gent klopte Oud-Heverlee Leuven ook met 1-0 en staat mee aan de leiding met het maximum van 12 punten. Kortrijk en OHL hebben nog geen punten en bengelen onderaan de stand. En goed nieuws van op de US Open tennis, want bij de mannen staan zowel Zizou Berghs als Alexander Bloks in de derde ronde. Berghs versloeg een Nederlander in 4 sets, Bloks klopte een Argentijn ook in 4 sets. Eerder gisteravond stootte ook Elise Mertens door naar de derde ronde, bij de vrouwen dan. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later gaat het regenen en vooral aan zee ook harder waaien. Maxima rond 23 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden. Zondag zo'n 24 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het blijft onduidelijk wat de man bezielde die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov in zijn sportzak. Het wapen zat verstopt tussen babykleren. Volgens HLN verklaarde de man aan de politie dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders onderzoeken nog of dat klopt. Onze veiligheidsdiensten zien wel vaker Noord-Franse jongeren die naar hier komen om een centje te verdienen in het criminele milieu. Je hoort gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
3: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
2: Binnenlandminister Quintin wil daarom meer gemengde patrouilles in ons land, van politie en militairen samen. Een mirakel in Nepal, want daar zijn 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Tientallen mensen waren daar op het moment van de ramp aan het werk. Het is niet duidelijk of er nog meer mensen levend gered kunnen worden. Bij die ramp vielen al zeker 1280 doden. Duizenden mensen blijven vermist. In ons voetbal heeft AA Gent opnieuw gewonnen. Het klopte Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en staat met 12-12 mee aan de leiding. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
4: Uiteraard heel blij met de 12-12. Ze hebben mij gefluisterd dat het 25 jaar geleden is. Dus Gunter Schepers, die altijd met mij aan het lachen was dat hij de enigste was met 12-12, die heeft het nu wel zin.
2: Ook Anderlecht won met 1-0 tegen Kortrijk. Anderlecht pakt 6-12 en is 10e. Kortrijk en Oud-Heverlee Leuven hebben als enige ploegen nog geen punten. En goed nieuws van op de US Open tennis, want bij de mannen staan zowel Zizou Berghs als Alexander Bloks in de 3e ronde. Berghs versloeg een Nederlander in 4 sets na een heel moeilijke wedstrijd.
5: Het weer dat continu verandert. Het werd vochtiger, het ging minder vooruit. Het was niet altijd de mooiste tennis en dan vond ik het even. Ik ging het soms weer weg. Ik vind het wel echt zalig dat ik hem er zo uittrek, want het zijn die battles die ik moet leren winnen. En het positieve is dat er nog veel groeimarge is.
2: Bloks klopte een Argentijn ook in 4 sets. En bij de vrouwen staat ook Elise Mertens in de 3e ronde. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later gaat het regenen en vooral aan zee ook harder waaien. Maxima rond 23 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmij begon in schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmij wel in schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmij wel, hè. Over de markt in schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Peters Meubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dakje.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
6: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
5: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
6: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
5: Opruimdienst Tornado. Bel 0485-93-3089. Dat is 0485-93-3089.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
8: Zeg, Lucas van den Einde, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
7: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
8: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
7: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
9: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Al maar meer Vlamingen sluiten een zorgvolmacht af. Het waren er in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 84.000. En dat is 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen in het Nieuwsblad. Met zo'n zorgvolmacht bepaal je wie bijvoorbeeld je geldzaken mag regelen als je dat zelf niet meer kan. Helena Verwimp van notaris.be.
12: Heel veel 65-plussers waren vroeger geïnteresseerd in een zorgvolmacht. En nu merken we dat zich dat aan het verschuiven is, dat de 60-plussers daar ook meer mee bezig zijn. Dus het is een grotere leeftijdscategorie dat bezig is met de regeling van hun vermogen.
11: Een zorgvolmacht opstellen bij de notaris kost met alle kosten erbij ruim €600. Het kan wel veel goedkoper bij de vrederechter. Steeds meer 66-plussers blijven na hun pensioen voortwerken. In de eerste helft van dit jaar steeg dat aantal met een kwart vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft volgens HR-bedrijf Acerta vooral te maken met de nieuwe pensioenbonus die sinds begin dit jaar van kracht is. Daarmee krijgt iemand die langer doorwerkt een hoger pensioen. Een mirakel in Nepal, want daar zijn 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Tientallen mensen waren daar op het moment van de ramp aan het werk. Het is nog niet duidelijk of er nog meer mensen levend gered kunnen worden. Bij die ramp vielen al zeker 1280 doden. Duizenden mensen blijven vermist. De dodentol na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus is opgelopen tot 10. Dat meldt de Turkse vicepresident. 18 andere mensen zijn nog altijd vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. In ons voetbal heeft AA Gent opnieuw gewonnen. Het klopte Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en staat met 12-12 mee aan de leiding. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
13: Uiteraard heel blij met de 12 op 12. Ze hebben mij gefluisterd dat het 25 jaar geleden is. Dus Gunter Schepens, die altijd met mij aan het lachen was, dat hij de enigste was met 12 op 12, die heeft het nu wel zin.
11: Ook Anderlecht won met 1-0 tegen Kortrijk. Anderlecht pakt 6 op 12 en is tiende. Kortrijk en Oud-Heverlee-Leuven hebben als enige ploegen nog geen punten. En op de US Open tennis staan Zizou Berghs en Alexander Bloks allebei in de derde ronde. Berghs versloeg een Nederlander in 4 sets. En Bloks klopte een Argentijn ook in 4 sets. Hij gelooft in meer.
14: Om heel eerlijk te zijn, denk ik met de tabel dat ik hier heb gehad tot nu toe, dat dat wel ergens vrij normaal is. Dat ik nu in de derde ronde sta, op papier dan toch. Maar ik voel dat er nog meer in zit dan dat ik nu al heb gehaald.
11: Bij de vrouwen staat ook Elise Mertens in de derde ronde. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later regen en meer wind, maximaal rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.
15: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
16: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
15: De Bip for Life? Wat is dat?
16: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
15: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
16: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
19: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
18: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
19: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
18: 0485 54 87 85.
20: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
21: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
22: Merci ImmoBiep.
23: Aha, aha, aha. Minerva.
24: Good morning.
23: Het is weer vrijdag. Het was daar net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen.
25: Goedemorgen.
26: Het is inderdaad weer 8 uur geweest, luisteraar. Het is vrijdag 4 september 2026. En ook Maria Elvis is van de partij. Die zit al aan de telefoon. Dus als u weet wat ons telefoonnummer is, dan kunt u gerust eens een belletje laten naar onze. Laat eens horen dat je al wakker bent. Laat eens horen dat je je koffie al hebt opgeslurpt. En dat je ontbijt klaarstaat. En dat je onze radio bij jou laat binnenkomen in je huiskamer. Goedemorgen allemaal. Welkom bij Goedemorgen Antwerpen met Danny van Tichelen.

Ik hoop dat u met mij een beetje gaat meeduimen voor het weerluisteren, want vanavond zijn we te gast op de Groenplaats. Vanavond zijn het de bevrijdingsfeesten. En daar ben ik te gast met een Radio Minerva DJ-set tussen 10:30 en 11:30 na het optreden van de Bonanzas. En ik hoop dat onze weergoden ons een beetje goed gezind zijn, dat het toch droog blijft. Zodat we de mensen op de Groenplaats allemaal in zwier kunnen brengen zonder een paraplu erbij. Daarom luister, als je vanavond zin hebt om een stap in de wereld te zetten, je bent van harte welkom op de Groenplaats. Het is gratis, het kost u niks. Je kunt zelfs je haar laten coiffeuren in een kapsel van de jaren 60 en 70. Er is natuurlijk ook de parade met de legervoertuigen die voorafgaat. Het is de moeite om de Groenplaats vandaag eens te komen bezoeken.

laten we dan beginnen zoals het hoort met mijn allerbeste vriend. Die staat te trappelen hier in de wandelgangen van Radio Minerva. En hij heeft het over Everything is Beautiful.

Bobby Rydell met It's a Sin to Tell a Lie. Allemaal een hele goede morgen. Welkom bij Radio Minerva. Dit is hem, de absolute nummer 1 uit onze top 1000 van afgelopen zomer. Wat ben ik er blij voor. Albertino met zijn Look Around.

De absolute topplaat van onze radiolijst. De nummer 1 uit onze top 1000 van afgelopen decennia, kun je niet zeggen, hè, maar wel afgelopen jaar. Van Almer Tielemans met deze Look Around. En dit komt uit mijn jeugd. Dit is jeugdsentiment. Dit is Nice and Slow van Jesse Green. Goedemorgen.

onze fans van de Cliff Richard natuurlijk, Maria Nomas en misschien ook de mensen van de Cozy Shadow Band, want daar hoort hij natuurlijk ook een heel klein beetje bij. Hè? En wie

One and only the king natuurlijk. 18 keren genoteerd in onze top 1000 de afgelopen zomer. En she's not you. Ik heb even naar het weerbericht gekeken. Luister even vandaag. Ja, er zijn natuurlijk buien op komst vanmiddag. Maar vanavond rond een uur of 6 zou het toch droog worden. Ik hoop erop, want we moeten onze set doen rond 9:30 vanavond op de Groenplaats. En laat ons hopen dat jij er dan ook bij bent om het dansje te komen doen. Hè?

0: en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat manneke.
4: Ik lig nog op mijn broek. Maar dan, hé, die is er al ooit.

Hij won ooit eens de Soundmix Show. Luister, in een vorig leven deze Doran. En jij bent alles voor mij, hè? Ja, inderdaad. Goed, luister, laten we eraan beginnen met een leuk minummerje van de Jules. Zo is het, de Jules. Julio Iglesias, zo moest ik dat zeggen. En zijn onsentimental. Ja, het is nog vroeg voor mij, ik geef het toe.

Ik had het jou wel eens verteld dat wij hem in onze wandelgangen van Radio Minerva wel eens Jules Crème Glace durven noemen. Oneerbiedwaardig vind ik het persoonlijk, maar ja goed. Goed jouw weg gelijstjes met Un Sentimental. En onze volgende plaat, die doet me een beetje denken aan onze zomermaanden van afgelopen donderdagen met onze swing, jive en popcornavonden in onze feesttent. Heel de zomer door hadden we onze tent volgetoverd. En dat doen we nu ook nog eens om u uit te nodigen vanavond op de grote markt. Nee, op de Groenplaats, hoe is het? Vanavond op de Groenplaats doe ik het speciaal voor jullie met allemaal dansbare muziek. En we gaan terug naar de jaren 60, 70 en 80. En dat doen we ook nu met EWF, Earth, Wind & Fire. En zijn we het over de maand waarin we nu zitten, in september. Come on jongens, let it hear it.

0: kan het bijna niet geloven, luisteraar, dat deze muziek 50 jaar oud is. EWF Earth, Wind and Fire in september.
1: Als u zorgt voor een lekker ontbijt, maken wij het op de radio gezellig met Danny.

Loverboy uit de jaren 60 van Lanka en hij was just a lonely boy. En luister, goedemorgen als je net afstemt. Het is Minerva waar u naar luistert. En dit is mooi van Engelbert.

Ah, wat mooi van Engelbert. Deep in his heart, deep in your heart. Goedemorgen. Dit ben je gewoon van Tony Christie te horen. En dat doet hij dan ook nog eens een keertje met Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

Je bent het gewoon van de groep Down te horen. Deze Tie a Yellow Ribbon Round the All Oak Tree. Maar dit was de versie van Tony Christie. Goedemorgen. Een hele orchestrale intro. Maar je kent hem nog wel van Venus. Deze Frankie Avalon. And I love you with all my heart.

Het zou wel zijn, hè? May I have the next dream with you. Schuif maar een beetje op en het kopkusje mag je ook nog geven, hoor. Je hoort Malcolm Roberts natuurlijk als laatste in deel 1. Wij gaan pauzeren en een afspraak maken voor deel 2. Tot zo dadelijk.

0: Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zeg schat, de zolen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In Tongeren, Borgloon in Limburg is een hotel ontruimd na een massale vechtpartij tussen seizoensarbeiders. 3 van hen raakten daarbij gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest hulp van andere zones inroepen om de boel onder controle te krijgen. In het hotel logeerden 300 arbeiders, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 60 gasten. Waarom of waarover ze ruzie kregen, is niet duidelijk. Al maar meer Vlamingen sluiten een zorgvolmacht af. Het waren er in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 84.000. En dat is 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen in het Nieuwsblad. Met zo'n zorgvolmacht bepaal je bijvoorbeeld wie je geldzaken mag regelen als je dat zelf niet meer kan. Helena Verwimp van notaris.be.
10: Heel veel 65-plussers waren vroeger geïnteresseerd in een zorgvolmacht. En nu merken we dat zich dat aan het verschuiven is, dat de 60-plussers daar ook meer mee bezig zijn. Dus het is een grotere leeftijdscategorie dat bezig is met de regeling van hun vermogen.
9: Een zorgvolmacht opstellen bij de notaris kost met alle kosten erbij ruim €600. Het kan wel veel goedkoper bij de vrederechter. Steeds meer 66-plussers blijven na hun pensioen voortwerken. In de eerste helft van dit jaar steeg dat aantal met een kwart vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft volgens HR-bedrijf Acerta vooral te maken met de nieuwe pensioenbonus die sinds begin dit jaar van kracht is. Daarmee krijgt iemand die langer doorwerkt een hoger pensioen. En een nieuwe sabotagepoging op het stroomnet in Duitsland. Deze keer ergens tussen Keulen en Düsseldorf. Een wandelaar ontdekte een verdacht pakket aan een elektriciteitscabine, mogelijk een installatie om vuurwerk af te schieten. De Duitse politie heeft alles meegenomen en bevestigt dat het om een poging tot sabotage gaat. Er was geen schade. De voorbije dagen waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op energieinfrastructuur. Speurders verdenken Rusland of extreem links. En de dodentol na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus is opgelopen tot 10. Dat meldt de Turkse vicepresident. 18 andere mensen zijn nog altijd vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later regen en meer wind, maximaal rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Dag Robert, storen we niet?
13: Nee, kom binnen.
12: Onze kleine is er ook bij.
13: Hallo.
12: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
13: Allee maar, dat past toch nog?
12: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
13: 1924 euro.
14: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, here I come.
13: Geniet er maar van, jongen.
15: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom luisteraar in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen van vrijdag 4 september 2026. En ciao ciao bambina, dat was hier mijn allerbeste vriend, Jerry Veel.

Ze verklaart zich volledig, zeker deze Jam Vernet. I'm just a fool in love. En dit is de allerbeste vriend geweest ooit van onze Rick. Je weet nog wel, van de Pergola, Rick van Schulden. De Rick die programma deed op onze radio op zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Johnny Mathis.

Wat missen we hem toch een beetje op de radio, hè? Onze Rick, hè? Ja. Ik hoop dat hij luistert. Deze Crazy was speciaal voor hem. Johnny Mathis. En dit is de man die op de nummer 1 stond in onze top 1000 de afgelopen zomer. Maar het is een ander nummer van hem. Deze Listen to Your Heart. Welkom bij Radio Minerva. Als u net afstemt, u bent van harte welkom.

0: Ja, luister maar eens naar je hart. Het vertelt je meer dan je zou kunnen vermoeden, hoor. Je hoort er natuurlijk Albertino en Listen to Your Heart.
1: Wakker worden met Jerry, Julio en Elvis, maar vooral met Danny. Dit is Goedemorgen te Antwerpen.

Wat mooi toch van deze Jack Jones, hè? Lady, won't you fall in love with me? En onze volgende plaat, die ken je natuurlijk allemaal van Petula Clark. Maar je moet maar eens luisteren naar deze versie van The Voice, All Blue Eyes.

onze Sinatra-fans. Dit was hem uit een voeten uit. Frank Sinatra met Lord, This Is My Song. En nu even zoeken naar deze van Klok Klok. Ken je nog Klap Barzotti? Luister maar eens naar deze. Here we go!

0: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, maar dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, staat je niet op de lijst van de beschermde monumenten?

0: Je had het wel gemerkt dat het niet de originele opname was. Dit was Gary Monroe, luister, uit de UK. Hij is spijtig genoeg ook al niet onder ons niet meer. Hij overleed op 56-jarige leeftijd in oktober 1989. Candyman. Ja, de Candyman die komt eraan, hoor. Candyman. Voor mij een lolly, alstublieft.
1: Alright, everybody, gather around. The Candyman is here. Now, what kind of candy you want? Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops,

Uit de tijd toen de kinderen nog niet voorgelicht werden dat snoepen slecht voor je tanden was. Mr. Sammy Davis Jr. werd een hele zak op school voor de kinderen op snoep uit te delen. De Candyman. En u weet, luisteraar, ik heb altijd een allerbeste vriend gehad om mijn programma's te beginnen. Maar ik heb ook een beste vriendin, hoor. En dat is deze. Ik hoor ze zo graag zingen. Ik vind echt een van de betere zangeressen. Luister eens naar I'm So Hurt van Vicky Carr. Goedemorgen. Welkom bij Radio Minerva.

0: Ik krijg er kiekeboebelen van, luister. Deze Vicky Keuren, I'm so hurt.
1: Dit is Goedemorgen Antwerpen met Dani van Tichelen.
2: Mm-hmm.

Het werd ooit geschreven door Andrew Lloyd Webber en het komt uit de musical Tell Me on Sunday and Later. Dat was Des O'Connor en I Am the Last Man in Your Life. En als je dat al kunt zeggen, dat is al veel waard. Hè? Dit is Catharina Valente en wat mooi van haar, La Colondrina.

Straks na 10 uur is onze Janneman hier luisteren met zijn nostalgische klanken. En dit was Catharina Valente met La Golondrina. En luister eens naar deze, madame.

Als laatste kregen de grootmeester hemzelf nog eens. Nat King Cole met The Touch of Your Lips on Mine. Ik ga het u wensen, luisteraars, een fijn weekend. En graag tot een volgende aangelegenheid. Groetjes van Danny van Tichelen. En veel plezier met al onze collega's. Salut allemaal.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: In Tongeren, Borgloon en Limburg is een hotel ontruimd na een massale vechtpartij tussen seizoensarbeiders. Drie van hen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest hulp van andere zones inroepen om de boel onder controle te krijgen. In het hotel logeerden 300 arbeiders, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 60 gasten. Waarom of waarover ze ruzie kregen is niet duidelijk. Als je een rekening van de Vlaamse overheid vergeet te betalen, dan moet je de laatste aanmaning op papier krijgen. Dat is een voorstel van regeringspartij CD&V. Nu krijg je die waarschuwing soms enkel digitaal, via je e-box bijvoorbeeld, maar veel mensen zien dat niet. Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V.
5: 4 op de 10 mensen zijn minder digitaal mee. We moeten vanzelfsprekend erop inzetten dat we mensen ook digitaal meekrijgen. Maar wanneer er echt rechtsgevolgen of bijkomende kosten, nalatigheidsinteresse gaan bijkomen, zorg dan toch ook voor die aanmaning of dat bericht op papier.
4: Het zijn vooral oudere mensen die online soms niet helemaal mee zijn. En een nieuwe sabotagepoging op het stroomnet in Duitsland. Deze keer ergens tussen Keulen en Düsseldorf. Een wandelaar ontdekte een verdacht pakket aan een elektriciteitscabine, mogelijk een installatie om vuurwerk af te schieten. De Duitse politie heeft alles meegenomen en bevestigt dat het om een poging tot sabotage gaat. Er was geen schade. De voorbije dagen waren er in Duitsland meerdere van die sabotagepogingen op energieinfrastructuur. Speurders verdenken Rusland of extreem links. Meestal bewolkt vandaag, eerst nog droog, later regen en meer wind. Maxima rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
10: De Robert? Wie is dat?
7: En wel, je weet wel, Robert de Expert van in de vestingstrot.
9: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd.
7: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
9: Zwaasdingen?
7: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
9: Geef je nummer dan nog eens, gaat? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
7: Robert de Expert. 0-326-93-93.
9: Welk bedrag had hij nog gedacht?
7: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
6: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Ora liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha. Minerva.
15: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Goedemorgen allemaal op deze vrijdagvoormiddag. Ik blijf bij u tot 12 uur met hopelijk heel veel zonnige muziek. En dat deden wij al met het orkest van Bob Moore met La Paloma. Misschien een van de meest gecoverde platen aller tijd. Er zijn versies van gemaakt, zowel vocaal als instrumentaal. La Paloma. En aan de overkant in Studio 2 zit onze Marje Elvis. Die kun je bereiken op het nummer 03-219-1727. Ik ga ook nog mijn collega, onze Danny, bedanken voor de mooie platen die hij gedraaid heeft tussen 8 en 10 hier bij Radio Minerva. En wat het maanlicht met rozen te maken hebben, dat gaan we nu te weten komen van de platters Moonlight and Roses.

Dat waren de Platters met Moonlight and Roses. En nu zijn we toe aan de Fleetwoods. En dat was een Amerikaans muziektrio bestaande uit twee dames en een heer. En die groep werd opgericht in 1958. Ze waren heel populair in de States, maar hier in België hebben ze nooit hoge ogen gegooid. Hier zijn ze met I'll Be There, de Fleetwoods.

Dat was Barry Frank met My Special Angel. Ik draai heel veel artiesten die in België bijna nooit bekend zijn geworden. Dat was ook het geval met Barry Frank en dat is ook het geval met deze madame. Ze is spijtig genoeg ook al een hele tijd overleden. Hier is Alma Coogan met More Than Ever Now.

Men zegt wel eens, onbekend is onbemind, maar ik moet toch eerlijk toegeven dat heel veel van die onbekende artiesten heel mooie platen gemaakt hebben destijds. En dat deden ook Alma Cogan. En dat geldt misschien ook voor deze madame. Want hier zijn de Clark Sisters met You Tell Me Your Dream, I'll Tell You Mine.

Ik denk dat de meeste mensen deze man zeker zullen erkend hebben. Hij stond op nummer 1 in onze top 1000 met Look Around. Want dat was El Martino met I Get To You. De volgende plaat was een hele grote hit destijds van Freddy Fender. Before the Next Teardrop Falls. Maar wij gaan nu eens luisteren naar Raoul Malo, de liedzanger van de Mavericks.

0: Even Hengstel dalt tot bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

En dat was een hele bekende opname van Herb Alpert en zijn Tijuana Brass met A Taste of Honey. En dit is Nederlandstalig. Ik denk dat John Terra destijds ook heel graag in Spanje vertoefde. Zo graag zelfs dat hij er een plaat over gemaakt heeft. John Terra met A la Española.

0: All the time I love you. Ja, er worden heel wat trouwe beloften gedaan in de muziekwereld, hè. Maar of ze altijd ook volgehouden zijn geworden of worden, ik weet het ook niet meer. Ik heb toch mijn twijfels daarover. Dat was onder andere Patti Page die dat deed destijds, hè. All the time I love you. En hier is Andy Williams, My Coloring Book.
1: For those who fancy coloring books,

Dat was een stuk pure nostalgie van Andy Williams deze keer met My Coloring Book. En deze dame, ja, die zit ook een beetje in hetzelfde schuitje als daarvoor John Terrabas of die Castro Sisters. Want die komen er nu aan, hè. En die hebben ook iets van eeuwigheid is voor altijd, zeggen ze. Always. De Castro Sisters.

I Love You Always. Heel mooi hè, van deze dames, de Castro Sisters. Maar er zijn ook platen gemaakt van de andere kant van de medaille. Over uiteengaan. Koppels die uit elkaar gaan, die scheiden. En scheiden doet lijden. Ook daar is er muziek over gemaakt. En ik ga dat straks eens even opzoeken voor u. Maar dat geldt niet voor deze man, want die gelooft rotsvast in de liefde. En dat is Roy Black. True.

Dat was dus Roy Black vandaag eens op zijn beste Engels destijds. Want hij is ook al een hele tijd overleden. Hè. Roy Black met de ware liefde bij uitstek. True Love. En meestal zong die man in het Duits. Wel, vandaag deed hij het in het Engels. Maar ik heb toch een Duitse plaat voor je klaargezet. Het is erin van Alice Babs. Liebling, ich könnte weinen.

Dat was muziek uit de countrywereld van Freddie Weller met Down in the Boondocks. Ik heb nog één vocale plaat voor u klaargezet in deel 1. En dat wordt nog een nummer van Paul Craver met 100 Pounds of Clay.

Ja, het was destijds een hele grote hit van Gene McDaniels, deze 100 Pounds of Clay. Maar u kon luisteren naar een versie van Paul Craver. We zijn bijna toe aan de boodschappen. Het nieuws en de tijd zijn van 11 uur en daarna ben ik er terug. Dus tot zo dadelijk.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aantwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
6: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
5: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
6: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
5: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
8: Zeg, Lucas van den Aande, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
7: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
8: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
7: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
9: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Online fraudeurs zitten nu ook in onze online zoekmachines, zoals in de automatische AI-samenvatting die je krijgt als je iets opzoekt op Google. Technologie-expert Kenneth T. legt uit wat ze doen.
12: 1 op de 10 van die samenvattingen bevatten fouten en een aantal ervan zijn inderdaad geplaatst bijna door oplichters die ja, systeempjes hebben gevonden om in die AI-samenvattingen terecht te komen. Bijvoorbeeld door heel vaak op internet een foutief telefoonnummer van een helpdesk te publiceren.
11: AI baseert zich op wat het online kan vinden en dus ook op die frauduleuze info. Vaak telefoonnummers of mailadressen. Binnen 2 weken beginnen ze in Washington te bouwen aan de triomfboog van Amerikaans president Trump. Die komt vlakbij een militaire begraafplaats en wordt meer dan 76 meter hoog. Om te vergelijken, de Arc de Triomphe in Parijs is 50 meter hoog. Volgens de New York Times zijn de plannen wel nog niet definitief goedgekeurd. En sport, de Australische tennisser Nick Kyrgios wordt een maand geschorst nadat hij positief heeft getest op cocaïnegebruik. Hij heeft de straf ook aanvaard. Kyrgios werd al voorlopig geschorst nadat hij de antidopingregels overtrad in juni. Want cocaïne staat op de verboden lijst van het Werelddopingagentschap. Vandaag loopt zijn schorsing eigenlijk al af. Meestal bewolkt, eerst nog droog, later regen en meer wind. Maxima rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden. Zondag zo'n 24 graden.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
15: Ja,
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.
21: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Ja, dat was het koor en orkest van Max Greger met onder andere Just a Gigolo, O Donna Clara en ook nog Ik kusse ihre hand, madame. Het is onze eerste melodie in het tweede gedeelte van dit programma. En hier is Gail Storm en volgens mij is dat een beetje een eenzaad. Ze zit graag op haarzelf, ze houdt niet van anderen, ze is blijkbaar graag alleen. Het is niet zo plezant, maar volgens die madame moet het wel kunnen. I walk alone, Gail Storm. I walk.

en weg was zij, I Walk Alone van Gil Storm. De Blue Diamonds hadden in 1960 een hele grote hit te pakken met Ramona. Het is misschien een van hun grootste hits geweest destijds. Maar we gaan eens naar die mannen luisteren, hè, maar dan niet Ramona, die gaan ze vandaag even opzij laten. We gaan het hebben over Guantanamera.

Wel, ik heb Guantanamera voor de eerste keer gehoord in 1966 en het was toen toch een redelijk hit van de Sandpipers. Maar dit waren dus de Blue Diamonds. Nog tot 1 november is het Poldermuseum in Lillo alle zondagen en nationale feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het museum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het nummer 0485 61 48 32 of via boekingen poldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers en een winkeltje in herberg met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede oude tijd van toen alles beter was. En op zondag 13 september neemt het Poldermuseum deel aan de Open Monumentendag onder de naam In Goede Handen. En die dag is het museum geopend van 10 tot 18 uur. Wil je nog meer informatie bekomen? Dat kan op hun website www.poldermuseum-lillo.be.

Dat was nog een jonge Paul Anka toen hij die plaat opnam, Jambalaya. We weten allemaal dat dromen bedrog zijn en we worden daarin bijgetreden door deze mensen. En dat zijn de mensen van het koor en orkest van Ray Conniff. The Impossible Dream.

Ja, spijt komt soms altijd te laat, maar iedereen verdient toch een tweede kans. Hè. We gaan die zeker aan deze man geven, Bobby Curtola, met zijn I'm Sorry. Ik draaide in het eerste gedeelte enkele platen die gingen over eeuwigdurende liefde. Wel, ik heb hier een plaat die er nauw tegen aan leunt. En dat zijn de Four Aces. Die komen eraan met Always Keep Me in Your Heart. MUZIEK

Ja, zeg, always keep me in your heart. De smeekbeten van die heren, de Four Aces waren dat. En deze madame komt uit een muzikale familie. Ze is in de eerste plaats de dochter van de grote Nat King Cole. Want hier is dochter Natalie met Solamente Una Vez. MUZIEK

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be. Nostalgische klanken, waar nostalgie en romantiek.

Dat was Kai Warner met zijn orkest en Lothar's Team. En dit is weer iemand van bij ons, maar ze werd destijds bekend in de Pin-Up Club. Dat was een programma op de Nederlandse televisie. En dan heb ik het over uiteraard onze Wendy, want hier is Wendy van Wanten. Ze komt hier binnen met een echte liefdesmelodie, Chanson d'amour.

Ja, ja, waar is de tijd, zeg? Wendy van Wanten in de Pin-Up Club. Een programma waar zogezegd niemand naar keek, maar iedereen wist er wel over mee te praten, over dit programma. Het was een beetje een erotisch programma, hè? Ook heel voor de tijd van toen was het toch een beetje gewaagd, deze Pin-Up Club. Wendy van Wanten was het. En hier is Roy Orbison.

Ja, een man die privé een heel zwaar leven achter de rug had. Hij verloor zijn vrouw en twee zonen. Dat is heel zwaar om van een mens om te dragen, denk ik, hè, zo'n situatie. Maar hij heeft wel mooie platen gemaakt. Het is Roy Orbison met The Great Pretender. Ja, Roy was een van mijn favorieten. En als ik dat zeg, mag deze madame zeker niet ontbreken. Hier is Connie Francis.

Mijn schip vaart altijd naar u. Mijn schip vaart zo dier. Dat was dus Connie Francis. En hier is nog een madame. En dat is Ruby Murray met Nevertheless, I'm in love with you.

Ja, ik denk dat die man destijds ook heel vlug tevreden was, hè. It's better than nothing at all. Dat was Sam Butera. En deze meneer die wordt weer eens verliefd. En volgens mij kan ik daar echt niet meer tegen, hè, want hij heeft dringend hulp nodig. Please help me, I'm falling. Tommy Edwards.

Ja, misschien kent u die dame nog van haar grote hit uit 1961, Bobby's Girl. Dat was Susan Morgan, deze keer met Once More With A Feeling. En deze man kent u zeker. Iedereen zal hem kennen. Luister maar.

Behind Closed Doors was destijds een hit van Charlie Rich, maar u kende de stem zeker van deze meneer, hè? Dat was gewoon Tom Jones. Meteen ook onze laatste vocale plaat was dit in dit programma voor deze vrijdagvoormiddag. Mensen, namens Marije, Elvis en mezelf bedankt voor het luisteren en ik houd u graag terug gezelschap morgen tussen 10 en 12. Nog een fijne dag en tot morgen. Salukes.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Ofant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dakje.
7: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
6: Dakwerken van der Linde?
7: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
6: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
7: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
1: Dakwerken van der Linde.
7: Beter goden niet vinden.
1: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
8: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
9: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongeren-Borgloon. Een vijftigtal seizoensarbeiders vielen elkaar gisteravond aan in het hotel waar ze verbleven. Drie van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat vertelt de burgemeester Jo Feitons.
11: Dat waren meerdere verschillende culturen die dan met elkaar in de clinch gegaan zijn. Twee groepen van toch plus minus 25 personen, die sloegen met ijzeren staven van 2 meter lang en van serieuze dikte. En dat was met houten stokken, bijna houten spiezen die gemaakt waren, werden naar elkaar ook gestoken, want dat is ook een steekwonde.
10: Het was het derde incident daar in een week tijd. Mogelijk volgde de vechtpartij na een diefstal van stookolie en liep het fout toen de daders die wilden doorverkopen. De burgemeester heeft het hotel ontruimd en alle seizoensarbeiders weggestuurd. Driekwart van de verenigingen van woningeigenaars heeft nog geen asbestattest. Terwijl dat tegen eind dit jaar wel verplicht is voor de gemeenschappelijke delen in bijvoorbeeld appartementsblokken. Dat zit dus bij die verenigingen. Tegen 2032 is zo'n attest voor elke huiseigenaar verplicht. Zo wil Vlaanderen alle risicogebouwen in kaart brengen. Online fraudeurs zitten nu ook in onze online zoekmachines, zoals in de automatische AI-samenvatting die je krijgt als je iets opzoekt op Google. Technologie-expert Kenneth T. legt uit wat ze net doen.
12: 1 op de 10 van die samenvattingen bevatten fouten en een aantal ervan zijn inderdaad geplaatst bijna door oplichters die systeempjes hebben gevonden om in die AI-samenvattingen terecht te komen. Bijvoorbeeld door heel vaak op internet een foutief telefoonnummer van een helpdesk te publiceren.
10: AI baseert zich op wat het online vindt en dus ook op die frauduleuze info. Vaak zijn dat telefoonnummers of mailadressen. Influencer Average Rob wil €500.000 ophalen om zijn frituurketen La Patat uit te breiden. Hij doet dat via een crowdlending. Je kan hem dan geld lenen in ruil voor een rente van 5,5%. Dat is interessanter dan een spaarboekje, maar experts waarschuwen ook voor de risico's. Want als het bedrijf failliet gaat, dan ben je je geld zo goed als zeker kwijt. Deelnemen aan die crowdlending van Average Rob kan vanaf volgende week woensdag voor minimaal €500. Binnen 2 weken beginnen ze in Washington te bouwen aan de triomfboog van Amerikaans president Trump. Die komt vlakbij een militaire begraafplaats en wordt meer dan 76 meter hoog. Om te vergelijken, de Arc de Triomphe in Parijs is 50 meter hoog. Volgens de New York Times zijn de plannen wel nog niet definitief goedgekeurd. En sport, de Australische tennisser Nick Kyrgios wordt een maand geschorst nadat hij positief testte op cocaïne. Hij heeft die straf aanvaard en Kyrgios heeft zich ook al geëxcuseerd. Cocaïne staat op de verboden lijst van het Wereld Antidopingagentschap. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Beenhouwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
15: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Zeg, Lucas van den Einde. Dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
0: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
1: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
0: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks aan de soep, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
6: Zeg maar één.
7: Wat is er, Jos?
6: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
7: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
6: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
7: En waar is dat?
6: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
7: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Het parket is een onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren opgepakt werd in het station Brussel-Zuid. Dat laten ze zelf weten. De man had een geladen Kalashnikov bij, verstopt in een sportzak vol kinderkleren. Hij zit nog altijd in de cel. Het parket vraagt om zijn aanhouding. Maar meer willen ze niet zeggen. Daardoor blijft het onduidelijk wat de man van plan was. Volgens HLN heeft hij aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongeren-Borgloon. Een 50-tal seizoensarbeiders vielen elkaar gisteravond aan in het hotel waar ze verbleven. 3 van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat vertelt de burgemeester Jo Feitons.
11: Dat waren meerdere verschillende culturen die dan met elkaar in de clinch gegaan zijn. 2 groepen van toch plus minus 25 personen die sloegen met ijzeren staven van 2 meter lang en van serieuze dikte. En dat was met houten stokken, bijna houten spiezen die gemaakt waren, werden naar elkaar ook gestoken, want dat is ook 1 steekwonde.
10: Het was het 3e incident daar in een week tijd. Mogelijk volgde de vechtpartij na een diefstal van stookolie en liep het fout toen de daders die wilden doorverkopen. De burgemeester heeft het hotel ontruimd en alle seizoensarbeiders weggestuurd. Miljoenen profielen van de reisapp Polar Steps stonden jarenlang openbaar. Dus iedereen, met goede maar ook slechte bedoelingen, zag honderden miljoenen foto's, thuisadressen en andere GPS-locaties van mensen die hun profiel eigenlijk privé wilden houden. Een Nederlands onderzoeksplatform heeft dat ontdekt. Er zouden geen wachtwoorden zijn gestolen. Voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nooit zo duur als nu. De prijzen zijn in augustus verder doorgestegen door de oorlogen en het extreme weer, zoals overstromingen en hittegolven. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedingsprijzen liggen wel nog altijd lager dan in het record in maart 2022, toen de oorlog in Oekraïne begon. En een record voor de extreemrechtse regering van Giorgia Meloni in Italië. Het is de langstzittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog daar. Meloni zit aan 1413 dagen. Dat is 1 dag meer dan Silvio Berlusconi. Volgend jaar zijn er in Italië wel verkiezingen. Meloni is 49. Ze is de eerste vrouwelijke premier van Italië. Van Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maximaal rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
12: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
13: Allemaal?
12: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
14: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
13: Wat zei het hem?
12: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
16: Ja,
15: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
16: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
15: 0485-54-87-85.
17: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Ofal Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
7: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
6: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
7: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
6: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Het parquet is een onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren opgepakt werd in het station Brussel-Zuid. Dat laten ze zelf weten. De man had een geladen Kalashnikov bij, verstopt in een sportzak vol met kinderkleren. Hij zit nog altijd in de cel. Het parquet vraagt om zijn aanhouding. Meer willen ze niet zeggen en daardoor blijft het onduidelijk wat de man van plan was. Volgens HLN heeft hij aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nooit zo duur als nu. De prijzen zijn in augustus verder doorgestegen door de oorlogen en het extreme weer, zoals overstromingen en hittegolven. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedingsprijzen liggen wel nog altijd lager dan het record in maart 2022, toen de oorlog in Oekraïne begon. Een record voor de extreemrechtse regering van Giorgia Meloni in Italië. Het is de langstzittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog daar. Meloni zit aan 1413 dagen en dat is al 1 dag meer dan Silvio Berlusconi. Volgend jaar zijn er in Italië wel verkiezingen. Meloni is 49, ze is de eerste vrouwelijke premier van Italië. En sport in het vrouwenvoetbal kent Oud-Heverlee Leuven zijn tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. Ze spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en Keuilleux uit Denemarken. En Oud-Heverlee Leuven speelt op verplaatsing bij Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen wordt de kalender bekendgemaakt. De eerste match staat gepland op 22 of 23 september. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee,
14: Oraliften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
19: Merci, Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Tutti Frutti, een muzikale reis met Ronnie Meijs.
1: Ja, goedemiddag beste luisteraars. Ronnie is er nog altijd niet bij. Hij heeft nog wat medische problemen en heeft daardoor geen stem. Dus ik vervang hem. Ik heet Peter Perceval, maar we blijven bij de Tutti Frutti formule uiteraard. Dat wil zeggen, Maria Elvis zit hier aan de telefoon. En we luisteren ook naar de verliezer van de vorige keer. En de vorige keer, ja, vorige week was Ronnie er ook niet. Dan hebben we hier een spoedvervanging gedaan. Maar de vorige keer, die keer daarvoor, was dus nog voor de top 1000. En toen hadden we ook een verliezer. En die ga je nu horen, want hier is Bobby Darin met Beyond the Sea.
2: De Tutti Frutti verliezer van vorige week.

Please smile for me once more before I go. Soon I'll return.

0: Het was natuurlijk Freddie Quinn met Spanish Eyes. Een attente luisteraar wijst mij er vorige week op dat we altijd de versie van Al Martino draaien, maar dat het origineel eigenlijk van Freddie Quinn is. En of dat ik dat iets niet wilde draaien, want dat Bert Kempfert het speciaal voor hem had gecomponeerd. En voilà, u vraagt, wij draaien. Zo is dat ook bij Radio Minerva. Vorige week deden we een geïmproviseerde Tutti Frutti. En dat ging tussen Cliff Richard en Helmut Lotti. En toen verloor Helmut Lotti, dus die hebt u nu te goed.
1: De Tutti Frutti-verliezer van vorige week.

0: Voilà, dat waren twee keer knippende vingers en hopelijk hebt u ook mee kunnen knippen. King of the Road van Helmut Lotti en natuurlijk Fever van Peggy Lee met die heerlijke basloop daaronder. Vandaag mag u ook stemmen voor de Tutti Frutti en dat gaat nog altijd tussen Jean Ferrat, La Montagne en Het Dorp van Wim Sonneveld. Dat zijn twee versies van hetzelfde nummer. Dus u mag stemmen op de Facebookpagina van Tutti Frutti. Of u mag ook bellen naar onze studio op 03-219-17-27. En dan noteert Maria Elvis uw voorkeur. We gaan verder met lekkere liedjes om de middag een beetje vaart te geven. Dit is Six Days on the Road van Dave Dudley.
1: When I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard,

0: bel je keuze door naar de studio op 03-219-17-27.
1: U weet wat u te doen staat. Bellen en stemmen mag ook nog altijd op de Facebookpagina. We houden het in de gaten. Jean Ferrat of Wim Sonneveld. Wie wil u horen om 4:15? Laat het ons weten. Daarnet hoorde je natuurlijk June Carter met haar man Johnny Cash. Met dat fantastische nummer Jackson. We hebben even genoeg country gehoord voor vandaag. Laten we eens horen hoe de temperatuur staat bij Louis Prima. Iets zegt mij dat hij altijd op feestmuziek staat. Daar gaan we.

0: Roger Whittaker met zijn fantastische diepe stem. I don't believe in if anymore. Want hij is zijn naïeve kinderlijke geloof een beetje kwijt. Spijtig voor hem wel. Maar hier is iets om wel in te geloven.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengstel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
3: Voilà, na een goede koop spreken ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Frans is dat manneke.
0: Ik weet niet of u wel eens naar de Engelse televisie kijkt, maar ik in elk geval wel. En ze zijn daar bezig aan een nieuw seizoen van The Voice. En in de jury zit daar de 84-jarige Tom Jones. En Tom Jones die zingt daar regelmatig a cappella een nummertje vanuit zijn jurystoel. En deze week deed hij het nummer dat hij in 2012 al eens opnam van Leonard Cohen. En dat was Tower of Song. Een fantastische versie gaf hij daar ten beste. Gewoon vanuit zijn zetel, deze grote meneer. Dit is Tower of Song van Tom Jones.

Hij is zo eenzaam dat hij medelijden met zichzelf krijgt. Hank Williams met zijn eeuwige, met zijn evergreen, hè? I'm so lonesome, I could cry. En daarvoor hoorde je Tom Jones, die zong over Hank Williams, die een paar verdiepen boven hem zit in de liedjestoren, de Tower of Song, waar hij zijn eigen leven overschouwt. Hele mooie nummers allemaal. Het is tijd voor Bill Fury met deze kraker, Don't Walk Away.

naar de studio op 03-219-17-27 om jouw keuze door te geven.

Je raadt nooit wie dit nummer geschreven heeft dat Patsy Cline zo fantastisch heeft ingezongen. Dat was namelijk Willie Nelson en die gaan we straks ook nog op bezoek krijgen. Patsy Cline kon dat nummer trouwens niet meteen inzingen toen ze de bedoeling was om het op te nemen, want ze had net een ongeval gehad en toen waren haar lippen zo gekneusd dat ze het nummer niet goed kon zingen. Ze heeft het dan 3 weken later pas opnieuw komen inzingen. Maar genoeg miserie. Crazy zong ze, omdat ik jou zo graag zie. En wel, Jim Reeves heeft daar een antwoord op. Hij antwoordt waarom hij haar allemaal graag ziet. Luister maar.

Het waren de Browns met de Three Bells, een nummer dat in heel veel talen werd vertaald. Net zoals La Montagne van Jean Ferrat, dat werd het dorp in het Nederlands van Wim Sonneveld. Daar kan je nog altijd op stemmen. Is het Tutti of Frutti? Laat het ons weten. Tutti is La Montagne, Frutti is het dorp van Wim Sonneveld. Dus je mag bellen op 03-219-1727. Ook de Three Bells werd ook dikwijls vertaald in het Frans. Onder andere Edith Piaf zong het. En dit is dan weer een cover van een nummer van Edith Piaf door Dean Martin.

Ray Anthony blaasde op zijn trompet en bedoelde dan merci chérie te zeggen. Maar hij deed het dus via zijn trompet. Daarmee komt er een einde aan het eerste uur Tutti Frutti. Maar blijf bij ons en dan bedanken wij u veelmaals met nog meer muziek.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gegouwd aan gestuind, zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
7: Dan zit er niks anders op, hè?
6: Wat?
7: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
6: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
7: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
8: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Er zijn al zeker 3 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer in Limburg, dat schrijft VRT Nieuws. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht, toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig open. Het contract van 2 personen die mogelijk betrokken zijn, is afgelopen. Bij verschillende huiszoekingen in Merksem en Temse zijn 260.000 lege capsules voor valse medicijnen en duizenden verpakkingen gevonden, dat meldt de politie. In Temse vond de politie onder meer 11 kilo wit poeder terug. In Merksem vonden ze dan weer duizenden verpakkingen en lege capsules. 3 verdachten werden opgepakt. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is 1 Belg opgepakt. Dat zegt het Openbaar Ministerie in Nederland. In totaal zijn 32 mensen aangehouden, onder hen ook 16 mensen uit Frankrijk, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 1 Libiër en 1 Oekraïner. Ze worden onder meer verdacht van moord op de bewaker van 51 en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat wellicht om geweld tussen drugsbendes. En de dodentol na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus blijft stijgen. 12 mensen zijn intussen overleden, 16 anderen zijn nog vermist, dat melden de lokale autoriteiten. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 27 graden.
7: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
1: zeg?
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
1: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schuiven.
7: 0485 54 87 85.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Tutti Frutti, een muzikale reis met Ronnie Meijs.
1: Ja, Ronnie is er nog altijd niet bij en ik vervang hem op deze druilerige maandag. Mijn naam is Peter Perceval, maar wij hebben natuurlijk ook wel graag uw telefoontjes op 03-219-1727. En dan kan u stemmen voor welke plaat u het liefste hoort, de Tutti of de Frutti. En de Tutti, dat is La Montagne van Jean Ferrat en de Frutti is dit keer Het Dorp van Wim Sonneveld. Dus u laat het maar weten. En in afwachting gaan we de zomer uitwuiven met deze van Gerard Cox.

0: September Song, een liedje van Kurt Weill en Max Anderson, dat hier vertolkt wordt door Willie Nelson. En Willie Nelson is nog altijd alive en kicking, ondertussen 93 jaar.
1: Heb jij je keuze al gemaakt? Kies je voor Tutti.

0: naar de studio op 03-219-17-27 om jouw keuze door te geven.
1: Tutti frutti!
2: Ja, en je mag ook altijd bellen als je een verzoeknummertje hebt of zo. Dat proberen we hier allemaal te fixen. Onder andere Wilfried Willekens die belde ons daarnet en die gaf ons een tip. Want hij zei, het is een beetje grijs weer boven, buiten. En kan je misschien eens een plaatje van Joe Harris draaien waar de zon en de zee elkaar kussen. En dat zit hier toch wel in onze computer zeker. Hier komt-ie.

Waar de zon en de zee elkaar kussen. Een romantische slager van Joe Harris. Soms is het goed om luisteraars te hebben om je vergeten platen even terug uit de kast te halen. Ik was hem eerlijk gezegd vergeten, maar toen hij opstond dacht ik van ja, dat ken ik natuurlijk. Want dat was een van die nummers waar mijn nichten altijd op meezongen toen ik een heel klein jongetje was. En dit is een nummer waar ik zelf op begon mee te zingen toen ik mijn eerste platen kocht. Dit is Neil Diamond met September Morn.

Elvis Presley met de Jordanaires in de achtergrond natuurlijk. Lonely Man. En oorspronkelijk werd dat nummer gecomponeerd om in de film Wild in the Country te figureren. Maar dat werd er dan uiteindelijk uitgeknipt. En dan kwam het op de B-kant van Surrender. En het werd ook nog eens zelfstandig een hele grote hit. Maar wat werd niet een hit in de handen van Elvis? Dat kan je afvragen. We hebben hier Matt Monro klaarstaan met Walk Away.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

0: Niels Sedaka met zijn hit Oh Carol. Het is nu tijd voor een van de vaste onderdelen van Ronnie Meijs. Hier zijn de popcorntjes.
1: Zo dadelijk jullie keuze van de week. Maar eerst onze twee vaste popcorntjes.

was de popcorn tractatie van Ronnie Meijs van deze week. De Teddy Randazzo eerst met You Broke My Heart. En daarna Gene McDaniels met Spanish Lace. En we wensen van hieruit Ronnie natuurlijk het allerbeste en een spoedig herstel. We hopen dat we zijn stem terug op onze radio mogen horen binnenkort. Het is nu tijd voor een andere stem. Billy J. Kramer met Trains and Boats and Planes.

Billie J. Kramer zit op haar te wachten en ze komt met het openbaar vervoer, treinen, boten en vliegtuigen. Ik weet niet in welke volgorde, maar ik hoop in de juiste volgorde. Na de volgende plaat hoort u wie de winnaar is geworden van onze Tutti Frutti van deze week, van eigenlijk 2 weken geleden al. Maar we gaan eerst luisteren naar Eddie Mitchell en Johnny Hallyday, die een liedje van Louis Armstrong hebben gereboot. En dat heet in hun versie Vieille Canaille.

0: Vieille Canaille, een leuke scheldpartij in het Frans met Eddie Mitchell. En dan is het nu tijd voor de Tutti Frutti plaat van deze week. En dat is onder andere de keuze van ons allernieuwste lid, Rudy Nelson uit Lier. Daar gaan we.
1: De Tutti Frutti plaat van deze week. Jullie keuze.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

ze tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Het dorp van Wim Sonneveld was jullie keuze van deze week. Bedankt Ronnie om dat weer fijn voor ons te organiseren. En ook volgende week kunnen jullie weer stemmen. Bij Leven en Welzijn ga ik dan natuurlijk Ronnie hopelijk niet meer hoeven te vervangen. Maar als het toch zo is, dan horen jullie mij weer. Maar vooral stemmen volgende week, zou ik zo zeggen.
1: Vanaf maandag kan je stemmen op de Facebookpagina van Tutti Frutti. En dit tot donderdag 12 uur om jullie winnaar te bevestigen.

Johnny Nash belooft mooi weer voor volgende week waarschijnlijk, als Ronnie weer een nieuwe stemronde online zal zetten op de Facebookpagina. We zijn benieuwd wat hij gaat kiezen, om welke plaat hij ze tegen elkaar gaat laten spelen voor volgende vrijdag. Ik heb ook beloofd vorige week dat ik een beetje meer Antwerpen ging klappen op de radio, dus ik kon dat na ook doen, verrollen. En ik heb plotje meegebracht nog in het Antwerps, want ze beet stonden we met z'n allen weer te schuiven aan de Kennedy-tunnel, samen met de Strangers.

De Strangers met die Kennedy-tunnel. Tunnel, zeg je in het Antwerpse. Dat is zo iemand die schoon Antwerpse woorden. En ja, er zijn natuurlijk heel veel plussen waar je kunt gewoon stilstaan omtrent thuis. Maar dat moet niet, hè. Je kunt er ook van genieten dat je stilstaat met Wannes van de Velde. Daar gaan we een mee uitwoven voor vandaag. Een leekje van Wannes van de Velde. En ik hoor al terug de zondag met mijn eigen programma, Happy Hour. Ik hoop dat je lustert van 4 tot 6. En anders volgende week omtrent thuis. Dan hoor je mij terug. Bedankt en tot de volgende keer.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
2: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
1: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
2: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
1: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
4: Zeg, Lucas van den Einde, dat is toch een acteur, hè? Of is dat hij niet eens een vliegeneer?
3: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
4: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
3: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra, bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Er zijn nu al 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer. Dat bevestigt het parket van Limburg. Eerder was er nog sprake van 3. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig wel open. Er is ook nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk bijna 1,3 miljard euro opgebracht. Dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar tijd. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Vooral de staatsbon op 1 jaar was populair. Die geeft een netto rendement van 1,92% en leverde meer dan 1,1 miljard euro op. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Leterme-bon in 2011 deden beter. Die leverden 22 en 6 miljard euro op. En bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is 1 Belg opgepakt. Dat zegt het Openbare Ministerie in Nederland. In totaal zijn 32 mensen aangehouden, onder hen ook 16 mensen uit Frankrijk, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër en 1 Oekraïner. Ze worden onder meer verdacht van moord op de bewaker van 51 en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat waarschijnlijk om geweld tussen drugsbendes. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 3e rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg onze landgenoot Tim Merlier, die gisteren won. De Brit Lewis Askey blijft leider in het klassement. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het ook droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag dan veel zon en 24 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 27 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
13: En wel, Robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
12: En wat kost deze schatting?
13: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
2: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1. Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci Immobiep.
16: Aha. Minerva.

0: Valproducties presenteert het zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: Leon, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veuren wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
6: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
0: Dakwerken van der Linde.
6: Beter goden niet vinden.
0: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 5 uur.
8: Goedemiddag. Radio Minerva van het Antwerpen.
9: Er lijkt plots weer wat hoop op vrede tussen Rusland en Oekraïne. De VS stuurt morgen onderhandelaars naar Moskou en naar Kiev om te gaan praten over het einde van de oorlog. Volgens oorlogsjournalist Robin Ramakers doet president Trump dat vooral uit eigen belang.
10: Het is een Amerikaans initiatief en dat wijst erop dat de Amerikaanse president Donald Trump wellicht voor de midterms, de verkiezingen in november, toch nog een laatste poging wil doen om iets uit de brand te slepen dat hij dan als pluim op zijn hoed kan steken. Een zoveelste zogenaamde vrede die hij dan gesticht heeft.
9: De Russische president Poetin liet gisteren al uitschijnen dat een akkoord met Oekraïne niet onmogelijk is. Op het terrein is er weinig van die mogelijke vrede te merken. In het centrum van Kiev is het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten geraakt door een Russische drone. 9 mensen raakten daarbij gewond, dat meldt de burgemeester van Kiev. Oekraïns president Zelensky spreekt over een gerichte aanval. Ook de voorbije dagen laaide het geweld regelmatig op. Er zijn nu al 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer. Dat bevestigt het parket van Limburg. Eerder was er nog sprake van 3. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig wel open. Er is ook nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk bijna 1,3 miljard euro opgebracht. Dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar tijd. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Vooral de staatsbon op 1 jaar was populair. Die geeft een netto rendement van 1,92% en leverde meer dan 1,1 miljard euro op. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Letermebon in 2011 deden beter. Die leverden respectievelijk 22 en 6 miljard euro op. Over een half uur beginnen onze basketvrouwen aan hun WK basketbal in Berlijn. De Belgian Cats nemen het dan op tegen Turkije. Sportjournalist Klaas de Wijngaard blikt vooruit.
11: Evident is Turkije zeker niet. Het is een competitie die heel hoog aangeschreven is. Heel veel van onze speelsters, onder meer Julie van Loo, onder meer Emma Meesterman, hebben ervaring ook in die Turkse competitie. Kennen die speelsters ook goed. Op papier denk ik dat wij echt wel beter zijn. We staan ook een stuk hoger op de wereldranglijst. 5e staan wij. Turkije staat als 16e.
9: Nog in de groep van de Cats spelen ook Puerto Rico en Australië. Australië won eerder vandaag dat duel. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De nummers 2 en 3 spelen nog tegen elkaar. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 3e rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg onze landgenoten Tim Merlier en Timothy Dupont. De Brit Lewis Askey blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag dan wisselvallig, maxima tot 27 graden.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb wel al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32. Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
8: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
7: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
8: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
7: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Van Aert was de beste in een sprint met twee tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. De Brit Matthew Brennan werd uiteindelijk derde op 24 seconden. Het is voor Van Aert zijn eerste zege in deze Ronde van Spanje. Hij verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Het vredesoverleg tussen Oekraïne, Rusland en de VS is hoogst twijfelachtig. Normaal stuurde de VS morgen twee onderhandelaars naar Moskou en Kiev om er te praten over het einde van de oorlog. Maar dat lijkt nu onzeker door een Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
12: Het lijkt in ieder geval een duidelijk signaal aan het adres van de Oekraïnse overheid en het Oekraïnse volk dat ze niet moeten denken dat Rusland zich terughoudend gaat opstellen nu er sprake is van mogelijke gesprekken. De vraag is maar of de Amerikaanse gezanten zich ook tot in Kiev gaan wagen onder deze omstandigheden.
11: Normaal bezoeken die morgen Moskou en overmorgen Kiev. Volgens oorlogsjournalist Robin Ramakers doet president Trump dit vooral uit eigen belang.
12: Het is een Amerikaans initiatief en dat wijst erop dat de Amerikaanse president Donald Trump wellicht voor de midterms, de verkiezingen in november, toch nog een laatste poging wil doen om iets uit de brand te slepen dat hij dan als pluim op zijn hoed kan steken. Een zoveelste zogenaamde vrede die hij dan gesticht heeft.
11: Het parket van Leuven heeft een onderzoek geopend naar de zware aanval op een Congolese journalist in Tine. De man werd daar gisteravond aangevallen met een hamer. De afgelopen maanden was hij ook al twee keer slachtoffer van een aanval. Volgens de Congolese regering is hij een terrorist omdat hij kritisch is tegenover het regime. Het Congolese regime geeft daarom 4 miljoen euro als hij gedood wordt. De burgemeester van Tiene reageert. Jonathan Holslag.
13: We staan vooral verbijsterd dat zo'n politiek vluchteling met toch heel veel zichtbaarheid zo ontzettend weinig bescherming krijgt van de federale overheid. Het is één zaak om mensen daar te erkennen als politiek vluchteling. Ik vind dat dat ook met verantwoordelijkheden komt en dat daar de federale instanties toch echt wel een aantal stappen verder zouden mogen gaan.
11: De man ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. In Eerbeek, in de Nederlandse provincie Gelderland, is een jongen van 12 dood teruggevonden in zijn huis. Dat meldt de politie. Een verdachte is opgepakt. Volgens de regionale media gaat het om de moeder van het kind. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd daar. De politie gaat uit van een misdrijf. En voetbalclub Antwerp kan morgenavond niet rekenen op zijn supporters in de wedstrijd in en tegen Standard Luik. Volgens de burgemeester van Luik zijn er niet genoeg agenten om de veiligheid te garanderen. Antwerp reageert woedend. Zij noemen de beslissing totaal onrespectvol. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden.
14: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
15: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maar nog wat gaan muntjes baan. En het leidt er toch maar te liggen.
14: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
16: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
15: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes worden van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mij, hè?
17: Robert, de expert. Nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
18: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
19: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
18: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
19: Wie is dat? Ook een kinesist?
18: Nee, Ora liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
20: Je kan Ora liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
21: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
22: Aha, Minerva.
23: Met Mark Gerard, wherever you are.

Goedenavond, liefste duifjes. Welkom in uw Afternoon Delight bij Mark Gerard. Beetje popcorn om te beginnen. Walter Jackson, This World is Mine.

Della Reese, whatever Lola wants, or whatever Popcorn wants. De muziekstijl die ontwikkeld werd ergens in Vlaanderen, maar ook in de Franse taal. Tot uiting kwam Alice Donna, c'est pas prudent.

Boudewijn de Groot, volop jeugdsentiment met een meisje van 16. Engelbert Humperdinck dan. I'm a better man. Vol een bak, Humperdinck.

Peggy Lee, Try a Little Tenderness, klinkt mooi, maar ver van de oorspronkelijke versie van Otis Redding natuurlijk. Het is een beetje zoals Dana Winner een cover zou brengen van Tom Waits. Tom Jones, dichter bij Roy Orbison met In Dreams. A candy-colored clown, they call

0: How can my dreams come true?
1: Donna Washington, die niet weet of ze moet lachen of blijten. Crazy, she calls me, Nat King Cole.

I Wonder met Aretha Franklin. Ik weet niet bij u, maar Aretha Franklin is net altijd zeer diep bij mij. Maar ook de volgende, zijn nieuwe plaat van Paul Carrack, die bewijst dat hij toch een geweldige stem heeft. Een soort van harmonieuzere Willie Nelson, Always on My Mind.

Ja, het was onvermijdelijk iets draaien van Dolly Parton, Sweet Music Man. We gaan ze missen. Het was niet alleen een geweldige zangeres, ze schreef geweldige liedjes, maar ze was ook nog heel toegankelijk, sympathiek en zo verder. Billy Joel, Vienna.

Linda Ronstadt met haar eigen vertraagde versie van Track of My Tears, oorspronkelijk van Smokey Robinson, door hem geschreven nog in de tijd bij The Miracles. En hetzelfde doet James Taylor, ik bedoel een vertraagde versie maken, maar dan van Up on the Roof.

En aan deze James Taylor ga ik het eerste hoofdstuk, eerste deel afsluiten. In de hoop dat u bij mij blijft, uiteraard. Tot na tijd zijn reclame en het nieuws dat daar ergens tussen zit. Tot straks. Blijf bij Marc Gerard voor nog een uur plezier. Going out of my head. Tot zo biedt.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door hoe ik.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
4: Zeg, Lucas van den Aande, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
3: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
4: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
3: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken. Auffant Producties presenteert het zinkgat.
5: Een zinkgat? Wat is dat?
6: Ah wel, dat is vreed en betant.
3: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
7: Goeiedag, ik ben Leon.
5: Leon, wat doe jij?
3: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
8: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
3: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: De verdachte die gisteren in het station van Brussel-Zuid met een Kalashnikov werd opgepakt, is aangehouden. Het gaat om een Marokkaan van 23, dat meldt een advocaat. Het geweer zat verstopt in een sportzak vol kinderkleding. Het is niet duidelijk waarom de man van Frankrijk naar ons land was gereisd en wat hij van plan was. Woensdag verschijnt hij voor de raadkamer. De VRT annuleert het optreden van de Catnet-band op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Normaal zou de band daar op 20 september optreden, maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer van oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD. Zij vonden dat niet kunnen dat de VRT een optreden organiseerde op een evenement van een politieke partij. Daarop besliste de VRT om het optreden te annuleren. Het parket van Leuven heeft een onderzoek geopend naar de zware aanval op een Congolese journalist in Tienen. De man werd daar gisteravond aangevallen met een hamer. De afgelopen maanden was hij ook al 2 keer slachtoffer van een aanval. Volgens de Congolese regering is hij een terrorist, omdat hij kritisch is tegenover het regime. Het Congolese regime geeft daarom 4 miljoen euro als hij gedood wordt. De burgemeester van Tienen reageert, Jonathan Holslag.
12: We staan vooral verbijsterd dat zo'n politiek vluchteling met toch heel veel zichtbaarheid zo ontzettend weinig bescherming krijgt van de federale overheid. Het is één zaak om mensen daar te erkennen als politiek vluchteling. Ik vind dat dat ook met verantwoordelijkheden komt en dat daar de federale instanties toch echt wel een aantal stappen verder zouden mogen gaan.
11: De man ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Het vredesoverleg tussen Oekraïne, Rusland en de VS is hoogst twijfelachtig. Normaal stuurde de VS morgen 2 onderhandelaars naar Moskou en Kiev om er te praten over het einde van de oorlog. Maar dat lijkt nu onzeker door een Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
13: Het lijkt in ieder geval een duidelijk signaal aan het adres van de Oekraïnse overheid en het Oekraïnse volk dat ze niet moeten denken dat Rusland zich terughoudend gaat opstellen nu er sprake is van mogelijke gesprekken. De vraag is maar of de Amerikaanse gezanten zich ook tot in Kiev gaan wagen onder deze omstandigheden.
11: Normaal bezoeken die morgen Moskou en overmorgen Kiev. En Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de beste in de sprint tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. Je hoort van Aert.
14: Mooie overwinning en een mooie vertrouwensboost voor wat moet komen. Het was zeker super warm vandaag. Het was een enorm zware dag daar vooraan in de vlucht. Door het slagomslinger te demareren. En op een gegeven moment kwam ik voorop met Paré-Peintre en heb ik kunnen afmaken. Dus ik ben wel heel trots op deze overwinning.
11: Van Aert verstevigt zo ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen. Minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag dan wisselvallig. Maxima tot 27 graden.
3: Met Marc Gerard, wherever you are.

En welkom terug, liefste duifjes, voor het tweede deel van uw Afternoon Delight. Ik had al bijna gezegd, Afternoon Gerard met Mark Delight. Dat is ook goed. Tavares, Heaven must be missing an angel.

Ik bin wie doe van Marianne Rosenberg na uit Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Voor mij zijn die onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat is het probleem met herinneringen. Kenny Loggins, This Is It.

0: Adieu.
1: Jean Manson, of Jean Manson, ik weet niet hoe je het uitspreekt, met Avant de nous dire adieu. En dan een liedje van de Bee Gees dat ik al lang wil draaien, maar of een of andere reden nog nooit heb gedaan. Spirits Having Flown.

Who and Billy Davis Jr. You don't have to be a star to be in my show. En dan het volgende liedje van Andy Kim, dat zal ik al verraden. Ja, dat doe ik mij altijd denken dat dat ook zo door, door Neil Diamond had kunnen gezongen worden. Rock Me Gently en Geef Mij Gelijk.

Randy Crawford, One Day I'll Fly Away. Niet alleen een van de mooiste stemmen, vind ik, dik onderschat, maar ook een van de mooiste nummers in ons geheugen, althans bij mij. You Are Everything, Marvin Gaye en Diana Ross.

Carpenters, Only Yesterday, een van die schijven die het verdient om zeer regelmatig te worden gedraaid. Soms verdwijnen ze te lang in de kast omdat ze te bekend zijn, maar ze maken ons te gelukkig om daar te blijven. Voilà, het ziet er weer al op voor vandaag. Veel plezier met mijn broer en vriend Willem Sewes van 8 tot 10. En dan ben ik er terug van 10 tot middernacht met de Platenbazaar. En anders tot volgende week. Dit was Mark Gerard. Ik geef je nog Billy Ocean. Suddenly. Tot volgende keer. Bye bye.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het WK Basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Turkije met 89-75. Emma Meesemans scoorde 27 punten. Julie van Loo nam er 22 voor haar rekening. Zij reageerde achteraf dan ook tevreden.
3: Eerst zelf wel een beetje laks. Een beetje te veel ruimte geven aan Turkije, zodat ze eigenlijk in de match kon blijven. Tweede helft zijn we veel agressiever gestart. En dat heeft al echt het verschil gemaakt voor ons. En dan kunnen wij kerstbasketbal spelen. Dan krijgen wij veel meer vertrouwen uiteraard.
2: Zondagavond nemen de Belgian Cats het op tegen Puerto Rico. Dat verloor eerder vandaag van Australië. De verdachte die gisteren in het station Brussel-Zuid met een Kalashnikov werd opgepakt, is aangehouden. Het gaat om een Marokkaan van 23, dat meldt zijn advocaat. Het geweer zat verstopt in een sportzak vol kinderkleding. Het is niet duidelijk waarom de man van Frankrijk naar ons land was gereisd en wat hij van plan was. Woensdag verschijnt hij voor de raadkamer. En de VRT annuleert het optreden van de Catnetband op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Normaal zou de band daar op 20 september optreden, maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer van oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD. Zij vonden dat niet kunnen dat de VRT een optreden organiseerde op een evenement van een politieke partij. Daarop besliste de VRT om het optreden te annuleren. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wordt het wisselvallig, maxima tot 27 graden.
0: Radio Minerva, op vrijdagavond. Het is Van Datten.
1: Radio Minerva.
4: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos.
5: Yeah!
4: Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en

0: Als je een portable radio hebt, zoals dat heet, dan is het makkelijk. Je neemt hem gewoon mee, waar je ook naartoe gaat. Maar tegenwoordig kan het ook heel makkelijk via je smartphone. Welkom bij Het is van dat een goeie avond.
1: Vrijdagavond, net 8 uur geweest en u luistert naar Radio Minerva. Het is van datte, een muzikale strooptocht door het land van de Evergreens. Hand in hand met informatie en ongewone weetjes. Het is van datte, uw ontspannend begin van een stressloos weekend.
0: Jimmy James mocht het hier beginnen op deze vrijdagavond. De eerste van de herfst, zeg maar. Want weerkundig gezien is de herfst dus begonnen op 1 september. Afgelopen dinsdag. We moeten daar een beetje in meegaan. Alhoewel, ik vrees ervoor. Het was vandaag al een niet onaardige warme dag. En het zal waarschijnlijk dit weekend nog warmer worden. 28 graden, hoorde ik Sabine Hagedoren deze week vertellen. Ja, wat een zeg. Die plaat van Gerard Cox, het is weer voorbij de mooie zomer. Zal ik nog maar even terug opbergen. Welkom bij een gewone september-vrijdagse aflevering. Het is van datte. Heel veel muziek en niks anders voor u.

Hij hoort thuis in lijsten als de beste uit de lage landen, hoor. Deze Wim de Kranen en het verhaal van Tim. En daarvoor ook Bernadette Carroll en Jay en the Americans bij Radio Minerva. Jouw zonnige zender van op het Sint-Anna-strand. En je kan hier nog tot en met zondag terecht om een lekker glas te komen drinken op het terras van het Minerva Café. Maar vanaf maandag gaan de meisjes en de jongens met vakantie. Wel verdiend. Het beste moet nog komen.

je straat? Wat gebeurt er allemaal? Het is een verhaal op zichzelf. En televisiemakers hebben er vette kluiven aan om er human interest televisie van te maken. Er zijn al meer programma's over straten op de buis geweest. iCall trekt zich er weinig of niks van aan. Hij wil het allemaal beleven in het hartje en het centrum van waar de actie is.

0: Alle senioren willen hem horen. Dit is Willem van Walem op Radio Minerva.
1: Radio Minerva.
2: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.

0: Minerva. Het is van Datte.
1: Alle senioren willen hem horen.
0: Op vrijdagavond. Het is van Datte.

Als ik goed kan rekenen, dan zijn Four Little Heels zowat de twee benen van jonge dames. Brian Hyland had er een kolfje naar zijn hand. En de Romeo's, ach, er is al veel gezegd en geschreven over die jongens. En eigenlijk zou ik een verhaal kunnen ophangen dat ik met alle drie de Romeo's een soort band heb. Maar enfin, dat is dan voor een andere keer.

Even nog meegeven dat je tot 1 november nog in het Poldermuseum in Lillo terecht kan. Al zon en feestdagen tussen 13 en 18 uur. Groepen evenwel kunnen ook dagelijks op bezoek komen, maar moeten wel eerst een boeking maken. Reserveren heet dat op 0485 61 48 32. Op zondag 13 september neemt het Poldermuseum ook deel aan Open Monumentendag onder de naam In Goede Handen. En die dag is het museum geopend van 10 tot 18 uur. Meer informatie op de website www.poldermuseum-lilo.be.

Marvin Gaye stak ook zijn liefde voor de dames niet onder stoelen of banken. You're a wonderful one. En daarvoor een band die heet Asleep at the Wheel. Ik vrees ook een beetje dat het wat lichtelijk AI-gegenereerde muziek is, maar ik moet eens wat meer onderzoek gaan doen. Asleep at the Wheel. Corinne, Corina. En je kan grote liedjes hebben op de radio, ook bij Minerva, maar je kan er ook hele kleintjes hebben. Piccolissima, Serena.

Hebt u al wel eens een lied gehoord op de radio waar aan het einde van de song de zanger gewoon doodgaat? Ja, Bart Peters is erin geslaagd met zijn nieuwe single We zijn ermee bezig. Nog snel de deze en dan kunnen we hier deel 1 al gaan afronden.

einde van het eerste deel. Het is van dat de vrijdagavond amusement bij Radio Minerva. U weet precies wat ik nog ga zeggen. Het gesproken dagblad komt eraan. En daarna zijn we met deel 2. Dus blijf bij ons. Blijf bij Minerva.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Oekraïns president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev om er te praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïense president is en bij uitbreiding heel Oekraïne, die in de moeilijkste situatie zitten. Als Trump druk wil uitoefenen om tot een akkoord te komen, ja, dan zal dat niet per se een akkoord zijn dat volledig in het voordeel van de Oekraïners is.
2: Normaal brengen de gezanten morgen een bezoek aan Moskou, zondag aan Kiev. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel is de 50e editie van de Memorial van Damme aan de gang. Onze landgenote Pauline Koekuit liep naar een nieuw Belgisch record op de 400 meter horde. Ze liep naar een tijd van 53 seconden en 20 honderdste. Dat is 8 honderdste beter dan haar vorige record. Koekuit werd daar derde in haar reeks. Een domper voor de atletiekfans ook, want de Zweedse wereldrecordhouder in het polstokspringen Mondo Duplantis moet geblesseerd afhaken voor de Memorial. En op het WK basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Turkije met 89-75. Emma Meeseman scoorde 27 punten.
4: Het was wel een match dat je ziet dat nog niet allemaal perfect is zoals we willen. Maar ik denk dat je zo'n momenten ook wel moet meemaken tijdens een toernooi om te weten van oké, hoe reageren we in moeilijke momenten. Maar dus in die zin ben ik wel echt trots op de ploeg.
2: Zondagavond nemen de Belgian Cats het op tegen Puerto Rico. Dat verloor eerder vandaag van Australië. In de stand staan de Cats samen met Australië ook aan de leiding. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden.
5: Mannekes, zitten jullie er klaar

0: Minerva. Het is van dat, hè.
1: Alle senioren willen hem horen.
0: Op vrijdagavond. Het is van

0: Ik denk als je de geschiedenis van de muziek gaat uitpluizen, dat zowat 85-90% van alle liedjes wel eens over de liefde gaan. Inspiratie te over en nochtans. Met andere woorden, we zouden kunnen roepen, goede songschrijvers gezocht. Enfin, om maar te zeggen, welkom bij deel 2. Aan de volgende artieste, Cynthia Clay namelijk, hangt een heel verhaal rond haar en rond dat liedje Lonely Without You en wat dat met haar carrière had kunnen doen. Maar dat ga ik vanavond niet vertellen. Dat komt binnenkort in een nieuw item dat we vrijdagavond voor u gaan prepareren. Het is iets met verhalen uit de muziekgeschiedenis. Enfin, meer ga ik er nog niet over vertellen. We laten de sluier nog even gedekt.
1: Willem!

The Sweet Things. Jaren geleden maakten ze deze soulklassieker. En hoe toepasselijk is dat eigenlijk anno 2026? I'm in a world of trouble. Ja, troubles langs alle kanten. Hè. En David Macbeth, die zag het allemaal blauw, blauw, blauw. Weet je wat? Om de zorgen te vergeten en nu het bij het mooie weer nog altijd even kan, een uitstapje naar het platteland.

Het is iets waar ik mij niet mag aan bezondigen, zo zegt mijn dokter. Sugar en Peggy Lee hoorde je net. En daarvoor Jean Thomas, je weet wel, de wederhelft van Crystal, die nu weer tv-programma's maakt, nu ze met K3, de Originals, uitgetoerd is en haar event zingt over een chameleon. De tijden van toen, de herinneringen, vage nostalgie. Ach, het overkomt ons allemaal natuurlijk. En dan is de retorische vraag van Dean Martin hier wel op zijn plaats. Do you remember?

0: Radio Minerva. Nu ook op DAB+.
1: Radio.
2: Het is van dat en nee.
1: Minerva.
3: Willem speelt nu eens een plaatje, bijvoorbeeld in het Duits.

0: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
1: Minerva. Welkom.

0: We kunnen ze nog altijd gebruiken. Ik zei deze week nog tegen mijn telefoniste. Water, we zijn nog altijd niet terug op het peil waar het zou moeten staan. Drops of water, je hoorde zo net de judge. Ja, alle nattigheid is voorlopig nog even welkom en het zal er wel van komen, zeker. En Roy Black, California Blue, die stak de mosterd in eigen zak. De mosterd van onze vriend Orbison. Van uitstapjes naar het platteland daarnet, nu eentje naar de grootstad. Naar Parijs namelijk. En zou je daar ook twee cervezas kunnen bestellen? Het mogen ook de bière zijn, s'il vous plaît.
1: Sous le

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: Tom Waas. Vergeven dat wel, vergeten nog niet zo gauw, maar de man maakt weer uitstekende programma's. Is daar in elk geval volop mee bezig. Tijd nu voor Matt Monroe en zo dadelijk een aantal jongens die Indiaans bloed in hun aderen hebben stromen. Redbone en het verhaal van Maggie.
1: Mag ik iets bestellen?
2: Ja, dan zeg het maar.
1: Ja, voor mij een pintje en geef me een Sanseveria ook iets.
2: Wat?
1: Een Sanseveria.

We hebben altijd een beetje een boon gehad voor die muziek van Redbone. Van Wounded Knee tot Come and Get Your Love. En natuurlijk deze Maggie. Om dit vrijdagavond gebeuren, het is van dat af te sluiten. Eerst nog even handen uit de mouwen. Pick a bale, a cotton.

En met het binnenhalen van het katoen, einde van deze vrijdagse Tis van Dotten. Mark Gerard is er zo dadelijk met een nieuwe platenbazaar. En wat meer is, morgenochtend dan ben ik er alweer live and kicking hier op dit Sint-Annekenstrand in de studio bij Radio Minerva voor een goede morgen Antwerpen om onze Mark nog een weekje vakantie te gunnen. Wat mij betreft, slaap lekker en tot straks.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Oekraïns president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev, om er te praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïnse president is en bij uitbreiding heel Oekraïne, die in de moeilijkste situatie zitten. Als Trump druk wil uitoefenen om tot een akkoord te komen, ja, dan zal dat niet per se een akkoord zijn dat volledig in het voordeel van de Oekraïners is.
2: Normaal brengen de gezanten morgen een bezoek aan Moskou. Zondag is Kiev aan de beurt. In Duitsland organiseert de politie een klopjacht op een klimaatactivist. Hij wordt verdacht van de sabotages op het elektriciteitsnet daar. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het zou gaan om een man van 48. Hij heeft de aanslagen in een handgeschreven brief ook opgeëist. In zijn huis werden ook vermoedelijke springstoffen gevonden. Er zijn de afgelopen maand in Vlaanderen ruim 21 besmettingen met het Westnijlvirus bij paarden vastgesteld. Die komen voor in de regio rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Lisbeth van de Voorde van het FAVV geeft tips als je zelf paarden hebt.
4: Als je echt ernstige symptomen merkt, zoals zenuwverschijnselen, stijfheid of verlamming bij paarden, dan moet je echt wel aan de alarmbel trekken en zo snel mogelijk je dierenarts contacteren. Voor paarden bestaat er een vaccin tegen Westnijlvirus. En wat misschien toch nog een zeer interessante tip is, is probeer gewoon de muggen weg te houden van de paarden.
2: Er zijn voorlopig nog geen besmettingen bij mens vastgesteld. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel is de 50ste editie van de Memorial van Damme aan de gang. Onze landgenote Pauline Koekuit liep naar een nieuw Belgisch record op de 400 meter horde. Ze liep naar een tijd van 53 seconden en 20 honderdste. Dat is 800ste beter dan haar vorige record. Koekuit werd derde in haar reeks. En ook een domper voor de atletiekfans, want de Zweedse wereldrecordhouder in het polstokspringen, Mondo Duplantis, die moet geblesseerd afhaken voor vanavond. En een straffe prestatie van de Belgische modeontwerpster Julie Kegels. Ze heeft de LVMH-prijs gewonnen. Dat is een van de grootste prijzen in de modewereld. Daaronder vallen ook merken als Louis Vuitton, Dior en Sephora. Kegels kreeg een prijs van 400.000 euro en zal ook een jaar lang begeleid worden door het modebedrijf LVMH. Kegels is 27. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minimaal tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maximaal tot 27 graden.
5: Dit is de Platenbazaar met Marc Gerard.

Goedenavond, liefste duifjes. Welkom in uw platenbazaar bij Marc Gerard. Het is september, daar is weinig aan te veranderen. Het is te zeggen, in ons hoofd zullen we de zomer rekken tot in april of zo. Blijf bij mij. Don't walk away. The Four Tops.

Shirley Bassey, A Lovely Way to Spend an Evening. Er zijn nog vele andere mooie versies van A Lovely Way to Spend an Evening van Johnny Mathis en Frank Sinatra. Ja, dus veel lovely ways van A Lovely Way to Spend an Evening. You Belong to Me, Jason Wade.

Dinah Washington, What a Difference a Day Makes. Voor mij een van de Minerva-liedjes bij uitstek. Omdat ik mijn programma herinner, ik weet wel niet meer de naam, maar waar beelden van Radio Minerva, mensen op Sint-Anna's strand in de zomer. En er werd dan dit plaatje bijgedraaid van Dinah Washington. En sindsdien is dat in mijn geheugen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo gebeurt dat. September, ja, de tijd ook om platen te draaien over september. Gilbert Bécaud.

0: Auto.
1: Bonhomme door Patachou, ooit oorspronkelijk gebracht door Mustang Gay. En dan ook nog door Billie Holiday ooit. En ook als My Man door Diana Ross later. Na de Franse muziek mag de Spaanse muziek volgen met Pablo Alborán. Vergeef mij daarvoor.

Wicca met El Último Trago. Toen ik de eerste keer dat liedje hoorde, was ik direct verkocht. En ik heb het direct geprogrammeerd in de platenbazaar, waar wij dus ook de evergreens van morgen draaien. All That I Am, or All I Am, George Benson en Al Jarreau.

nagedachtenis van Dolly Parton. Kenny Rogers, haar goede vriend, samen met dus Dolly Parton. You can't make old friends. Dat ze het nu samen mogen zingen, ergens waar dan ook, in het hiernamaals. There's no easy way, James Ingram.

Almaz, een nummer van Randy Crawford uit 1986. Destijds verscheen het niet in onze hitlijsten en in Nederland enkel in de tipparade. Maar het is wel blijven leven dus. Prachtig nummer. Twee van mijn favorieten samen, Billy Joel en Toots Thielemans. Leave a tender moment alone.

Billie Holiday, Blue Moon. Ik had eerder haar naam even laten vallen, dus ik raap die onmiddellijk terug op. Einde van dit eerste deel. Blijf bij mij voor het tweede deel tot middernacht. Uw aanwezigheid dicht bij mij is absoluut noodzakelijk. The nearness of you. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Tot ziens.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. De oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Dat komt door de oosterweelwerken. Dat meldt bouwheer Landis.
3: Vanavond starten de voorbereidende werken voor de ingebruikname van de tijdelijke snelweg, de bypass. Zowel het plaatsen van een aantal barriers, zodat er veilig en goed kan gewerkt worden, en ook het plaatsen van portieken die daarna de aanduiding kunnen geven van hoe je moet rijden. Wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een opleiding via het op- en afritencomplex Borgerhout.
2: En ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 wordt tijdens de nachten van dit weekend afgesloten. In Duitsland organiseert de politie een klopjacht op een klimaatactivist. Hij wordt verdacht van de sabotages op het elektriciteitsnet daar. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het zou gaan om een man van 48. Hij heeft de aanslagen in een handgeschreven brief ook opgeëist. In zijn huis werden ook vermoedelijke springstoffen gevonden. En in ons voetbal heeft landskampioen Club Brugge gewonnen van promovendus Lommel. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een eigen doelpunt, vlak voor de rust. In de stand is Club Brugge voorlopig gedeeld leider nu, samen met Charleroi en Gent. Alle drie de ploegen hebben 12 punten. Lommel staat 8e met 7 punten. Vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig, bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer, bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden.
4: En voilà, die korte kwelling om mij te missen is weer al voorbij. Welkom bij het tweede deel van de Platenbazaar en Marc Gerard. You're my home, terug Billy Joel.

een beetje een onwaarschijnlijke samenstelling. Dit duet Tom Waits aan de ene kant en Bette Midler was de andere. I Never Talk to Strangers. Dancing in the Moonlight, King Harvest.

Diana Washington, September in the Rain. Met een nummer dat u om voor de hand liggende redenen zal begrijpen dat ik bezwaarlijk in oktober kan draaien. Edith Piaf.

Jeff Van Uytsel met een van zijn grote hits. Hits dan tussen aanhalingstekens. Je kunt niet zonder de anderen. En ook Frank Sinatra kan dat niet. One for my baby and one more for the road.

0: Thank you.
1: Suzanne Tedeschi met een cover van een Stevie Wonder nummer, Love's in Need of Love Today. Het was live, dat kon u horen. En het was prachtig, dat kon u ook horen. De Peddlers, ideaal voor dit uur van de avond. On a clear day, you can see forever.

Aretha Franklin, Look Into Your Heart. En dan Don McLean. Ik heb het genoegen gehad hem 3 keer live aan het werk te zien. Het was altijd de moeite. Het volgende nummer dat stond nooit op het programma en heb ik per toeval slechts ontdekt. Het is iets minder gekend van Don McLean. Black Sheep Boy.

zouden de laatste woorden van Dolly Parton hebben kunnen zijn. It's all wrong, but it's all right. Ze was magnifiek en ja, we zullen haar nog lang herinneren en we zullen nog lang haar muziek blijven draaien. Dat is beloofd. Just for you, Ellen Price.

Crystal Gayle, Talking in Your Sleep, zeker niet aan te raden. Ik heb nog een klein gaatje tijd te vullen. En dat doe ik dan oneerbiedig misschien met Nat King Cole, I'm Lost.

Voilà, na Nat King Cole is dit het einde van de Platenbazaar wat mijn tussenkomst betreft. Ik wens u een prachtig weekend, ik wens u zoete dromen en ik geef u een big kiss. Tot volgende keer, ik heb ervan genoten, ik hoop u ook. En remember, this guy is in love with you, Rob Albert. Bye bye.

0: Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. De oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Het komt door de oosterweelwerken. Dat meldt bouwheer Landis.
1: Vanavond starten de voorbereidende werken voor de ingebruikname van de tijdelijke snelweg, de bypass. Zowel het plaatsen van een aantal barriers, zodat er veilig en goed kan gewerkt worden, en ook het plaatsen van portieken die daarna de aanduiding kunnen geven van hoe je moet rijden. Wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een opleiding via het op- en afritencomplex Borgerhout.
0: Ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 wordt tijdens de nachten van dit weekend afgesloten. In Duitsland hebben hackers meer dan 1 miljoen gegevens gepubliceerd die ze gestolen hebben van de stad Berlijn. Dat meldt de groep op zijn website. Het gaat onder meer om loonbrieven en vertrouwelijke documenten uit parlementaire commissies. De cyberaanval dateert van 14 augustus. De hackers eisten een schadevergoeding van zo'n 2 miljoen euro, maar de stad Berlijn weigerde die te betalen. En in ons voetbal heeft landskampioen Club Brugge gewonnen van promovendus Lommel. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een eigen doelpunt, vlak voor de rust. In de stand is Club Brugge nu voorlopig gedeeld leider samen met Charleroi en Gent. Alle drie de ploegen hebben 12 punten nu. Lommel staat achtste met 7 punten. Vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer, bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden.